Ik ben onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik naar het zuiden toe. Geen vaderland, geen moedertaal. Geen binnenstad, geen kathedraal. Nu sta ik op het Blauwbergstrand, maar mijn

Goed alles achterlaat, mijn taal, mijn stad, mijn huis en hart. Dan is er nog een deel van mij, dat in het noorden

Mocht ik gaan vergeten, niet meer weten hoe je heet. Dan ga ik op mijn neus af en noem ik je Jasmijn. Mocht ik toch gaan vergeten, niet meer weten wat er is gebeurd. Dan vertrouw ik.